Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: hit.
1: Dit is het lied van de Schot Gordon Mackenzie. Het lied van zijn Albany. Het trotse kasteel in Norton Green dat hij op een dag

0: hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: zijn de gouden klanken vanuit ons aluminium hekwerk. Hits Das Radio.
1: Hey, weet je wat jij bent?

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een proef met langwerkende dexamfetamine voor mensen met een crackverslaving in Amsterdam en Den Haag is voorlopig stopgezet. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt zorgen over de productiekwaliteit van het medicijn. Hulpverleners vrezen dat een veelbeloofde behandeling hierdoor tijdelijk buiten bereik komt voor kwetsbare gebruikers. De Italiaanse minister van Financiën Giorgetti wil duidelijkheid over de toekomst van ECB-president Christine Lagarde. Haar termijn loopt in oktober 2027 af, maar mogelijk vertrekt ze eerder. Lagarde sloot een vroegtijdig vertrek namelijk niet uit. Oud-Nederlandse bankpresident Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger naast andere kandidaten. Een Rotterdamse kapper zou in maart dagenlang zijn gegijzeld en mishandeld door meerdere mannen. Volgens justitie werd hij op 6 maart onder een vals voorwendsel naar Papendrecht gelokt. Daar werd hij vastgebonden, geslagen en bedreigd met een mogelijk nepwapen. De verdachte Soufiane E. werd later in België aangehouden. Door klimaatverandering steeg de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Sommige mensen zijn inmiddels al 3 keer verhuisd naar steeds hoger gelegen gebieden. De gemaskerde mannen die begin deze maand in Overasselt werden opgepakt, zouden deels via sociale media zijn geronseld. Volgens het strafdossier kregen zij instructies via Signal en Snapchat. Op 31 augustus werden 3 mannen geworven voor een onbekende opdracht. Een dag later escaleerde dit in een schietpartij waarbij meer dan 30 mannen betrokken waren. En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Middag is er meer bewolking, maar ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert dan van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van hits.

Goedemorgen, luisteraars. We staan weer in verbinding met het Quattro team. Allemaal live gepresenteerd vanuit Feestcafé De Gelegenheid. Tijdens de jaarlijkse winkelweek te Musselen.

Mocht je nog even willen reageren op dit muziekprogramma, dan kan dat uiteraard. Middels het telefoonnummertje 06 20 42 20 47. Dus dat is 06 20 42 20 47. Komt er allemaal voor elkaar. Is dat trouwens mooi op de bij Heiko, hè?

Dus het is de hele weekend aan de band. Het Quattro zien. Morgen hebben we nog even live een vinyl battle hier in het café. Dus voor iedereen die niks te doen heeft, kan gerust hem langs. Hè.

Zimmer, het patroonteam, de gehele weekend live aan de band vanuit de Café de Gelegenheid. Zullen we er eerst nog even een paar verzoekjes bij?

Jan-Benul nog in. Bedankt voor de reactie. Mooi dat de ontvangst hem goed is in het Stadskanaal. Ook Nick Buijshuizen, bedankt voor de reactie, kerel. Het plaatje van de Sunstreams komt er wel in aan.

Kim, bedankt voor de reactie. Ja, modulatie minder is, dat, dat kan klopt, man. Je bent wat mensen geweest met, ja, die niet zo goed met drinken op kunnen gaan, zag ik vanmorgen.

was toch helemaal goed richting Zwinderen. Luister dan mee. Wil je een liedje draaien voor de viswedstrijd? Hengeltje op, hengeltje neer. Ook Tamo, even bedankt voor de reactie. En plaatje wat ongetwijfeld al even gedraaid, hè? Ook was het onvast en weer goed in Heerenveen. Graag even een plaatje van de voortzaak. Groeten Sjouke. Ook die mensen die komen al even voorbij, hè?

Colin Kerel. Mooi dat er dan weer geluisterd wordt door de Bietentaxi. Ook was nog een weer ontvangst hem goed op Potnijk tijdens het aardappelrooien. Een groet Kevin. Draai maar een mooie plaat van Johnny Cash. Dat komt ook wel even bij, hè.

0: the mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the dragon's lair.
1: Ook Tim van Clubje Verslaafd, bedankt voor de reactie, Gerel. Goed op de trekker. En hier komt ze vandaag maar even aan, hè. Goed, luisteraars, gaan ook even verder met de volgende serie plaatjes. Dit is dus even met Quattro Team. Live gepresenteerd vanuit de Feestcafé De Gelegenheid. Allemaal even tijdens de jaarlijkse winkelweek, het Zuidmussenkanaal.

niks te doen in het weekend. Kom gerust een belangrijke en vissige de gelegenheid. Ja, dat is wat allemaal te doen is, hè. 06-2042-2047. Daar mogen alle reacties in naartoe, hè. Dus 06-2042-2047. Dat is het telefoonnummer en dit is 4 routine. Een bijzondere goedemorgen.

0: dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Tijdens de halfjaarlijkse NVM Open Huizendag zijn vandaag ruim 14.000 woningen te bezichtigen. En dat is aanzienlijk meer dan een half jaar geleden. Het aanbod groeit mede doordat huurwoningen worden verkocht. Tegelijkertijd remt de hogere hypotheekrente de vraag. De banken ING en ABN AMRO verwachten de komende maanden slechts beperkte stijgingen van de huizenprijzen. In de Australische stad Newcastle reed een auto in op een menigte. 9 mensen raakten gewond, onder wie 2 kinderen. En 2 mensen verkeren in kritieke toestand. Volgens de autoriteiten verloor de bestuurder de controle over de auto. De automobilist is gearresteerd en een terroristisch motief wordt uitgesloten door de politie. Een proef met langwerkende dexamfetamine voor mensen met een crackverslaving in Amsterdam en Den Haag is voorlopig stopgezet. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de zorgen over productiekwaliteit van het medicijn. De duur van het onderzoek is onbekend. Hulpverleners vrezen dat een veelbeloofde behandeling hierdoor tijdelijk buiten bereik komt voor kwetsbare gebruikers. De Italiaanse minister van Financiën Giorgetti wil duidelijkheid over de toekomst van ECB-president Christine Lagarde. Haar termijn loopt in oktober 2027 af, maar mogelijk vertrekt ze eerder. Lagarde sloot een vroegtijdig vertrek niet uit. Oud-Nederlandse bankpresident Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger naast andere kandidaten. En een Rotterdamse kapper zou in maart dagenlang zijn gegijzeld en mishandeld door meerdere mannen. Volgens justitie werd hij op 6 maart onder een vals voortwendsel naar Papendrecht gelokt. Daar werd hij vastgebonden, geslagen en bedreigd met een mogelijk nepwapen. De verdachte Soufiane E. werd later in België aangehouden. En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Vanmiddag is er meer bewolking, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van hits.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het aantal dieselauto's in Nederland daalt sterk, van bijna 1,4 miljoen 10 jaar geleden naar zo'n 560.000 nu. De hoge dieselprijs, momenteel €2,77 per liter tegenover €2,71 voor benzine, maakt diesel financieel onaantrekkelijk. De restwaarde halveerde in 10 jaar van 31% naar 15% voor diesels van 5 jaar oud. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden. ProRail verbreedt en verlengt de perrons, trappen en de Oosttunnel, omdat het station dagelijks zo'n 200.000 reizigers ontvangt en dat aantal naar verwachting stijgt naar 275.000 per dag. Ook morgen en maandag rijden er minder treinen. Tijdens de halfjaarlijkse NVM Open Huizendag zijn vandaag ruim 14.000 woningen te bezichtigen en dat is aanzienlijk meer dan een half jaar geleden. Het aanbod groeit mede doordat huurwoningen worden verkocht. Tegelijkertijd remt de hogere hypotheekrente de vraag. De banken ING en ABN AMRO verwachten de komende maanden slechts beperkte stijgingen van de huizenprijzen. In de Australische stad Newcastle reed een auto in op een menigte. 9 mensen raakten gewond, onder wie 2 kinderen. En 2 mensen verkeren in kritieke toestand. Volgens de autoriteiten verloor de bestuurder de controle over de auto. De automobilist is gearresteerd en een terroristisch motief wordt uitgesloten door de politie. Een proef met langwerkende dexamfetamine voor mensen met een crackverslaving in Amsterdam en Den Haag is voorlopig stopgezet. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de zorgen over productiekwaliteit van het medicijn. De duur van het onderzoek is onbekend. Hulpverleners vrezen dat een veelbeloofde behandeling hierdoor tijdelijk buiten bereik komt voor kwetsbare gebruikers. En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Vanmiddag is er meer bewolking, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live.

0: team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Op de A27 bij knooppunt Eemnes is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Een bestuurder van een bestelbus raakte richting Almere de macht over het stuur kwijt en botste tegen een verkeersbord. Het voertuig belandde verderop in de bosjes. De bestuurder raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Gerhard Schröder, voormalig bondskanselier van Duitsland, is toegetreden tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyper Globus. Het bedrijf, dat in 2025 afgesplitst is van de Duitse Globus, heeft meer dan 20 supermarkten in Rusland. Schröder bouwde zijn Russische banden op tijdens zijn kanselierschap van 1998 tot 2005. Het aantal dieselauto's in Nederland daalt sterk, van bijna 1,4 miljoen 10 jaar geleden naar zo'n 560.000 nu. De hoge dieselprijs, momenteel €2,77 per liter tegenover €2,71 voor benzine, maakt diesel financieel onaantrekkelijk. De restwaarde halveerde in 10 jaar van 31 naar 15% voor diesels van 5 jaar oud. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden. ProRail verbreedt en verlengt de perrons, trappen en de Oosttunnel, omdat het station dagelijks zo'n 200.000 reizigers ontvangt en dat aantal naar verwachting stijgt naar 275.000 per dag. Ook morgen en maandag rijden er minder treinen. Tijdens de halfjaarlijkse NVM Open Huizendag zijn vandaag ruim 14.000 woningen te bezichtigen en dat is aanzienlijk meer dan een half jaar geleden. Het aanbod groeit mede doordat huurwoningen worden verkocht. Tegelijkertijd remt de hogere hypotheekrente de vraag. De banken ING en ABN AMRO verwachten de komende maanden slechts beperkte stijgingen van de huizenprijzen. En dan het weer. Vandaag is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is er iets meer bewolking en een kleine kans op een bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van hits.

Zij pas op als jij straks voor de rechter komt te staan. Ik ging naar de politie, vroeg om een procesverbouw. Want mijn zender is gesloten.

Maar in Afrika vond hij zijn noodlot, bij het reinigen van zijn geweer. Ja, het wapen ging plotseling over. Hij werd

0: piratenmuziek gezocht? Liggen er bij u op zolder nog oude singles, LP's of CD's te verstoffen? Geef ze een tweede kans. Voor uitbreiding van onze eigen collectie nemen wij uw piratenmuziek graag over tegen een passende vergoeding. Bel, sms of WhatsApp 06 1932 40 40. Of kijk op oudepiratensingles.nl. En wie weet hoort uw eigen muziek binnenkort terug op de radio. Het Quattro Team bedankt de volgende sponsoren: Kalsbeek Schutentransport, Teubentransport, Feestcafé De Gelegenheid, De Club Verslaafden, Rolfus Groentetechniek, Café Summertime, Ticket Dog, Glasboer Ger, Tokproducties, Robert Schuten, Piraten Power Hour, SK Dak- en Wandmontage, Laila's, Erik en Grada Dam, Sapkoningen, Tolen, Odding Kit en Epoxywerkzaamheden, Hoveniersbedrijf Mark de Boer, Strokmeijer Generatoren en Veiligheidskeuringen, Martijn HULS, Daktechniek Groningen en de Club van 25 van het Quattro Team.
1: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Op de A27 bij knooppunt Eemnes is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Een bestuurder van een bestelbus raakte richting Almere de macht over het stuur kwijt en botste tegen een verkeersbord. Het voertuig belandde verderop in de bosjes. De bestuurder raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Gerhard Schröder, voormalig bondskanselier van Duitsland, is toegetreden tot de raad van commissarissen van de Russische supermarketen Hyper Globus. Het bedrijf, dat in 2025 afgesplitst is van de Duitse Globus, heeft meer dan 20 supermarkten in Rusland. Schröder bouwde zijn Russische banden op tijdens zijn kanselierschap van 1998 tot 2005. Het aantal dieselauto's in Nederland daalt sterk, van bijna 1,4 miljoen 10 jaar geleden naar zo'n 560.000 nu. De hoge dieselprijs, momenteel €2,77 per liter tegenover €2,71 voor benzine, maakt diesel financieel onaantrekkelijk. De restwaarde halveerde in 10 jaar van 31% naar 15% voor diesels van 5 jaar oud. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden. ProRail verbreedt en verlengt de perrons, trappen en de Oosttunnel, omdat het station dagelijks zo'n 200.000 reizigers ontvangt en dat aantal naar verwachting stijgt naar 275.000 per dag. Ook morgen en maandag rijden er minder treinen. Tijdens de halfjaarlijkse NVM Open Huizendag zijn vandaag ruim 14.000 woningen te bezichtigen en dat is aanzienlijk meer dan een half jaar geleden. Het aanbod groeit mede doordat huurwoningen worden verkocht. Tegelijkertijd remt de hogere hypotheekrente de vraag. De banken ING en ABN AMRO verwachten de komende maanden slechts beperkte stijgingen van de huizenprijzen. En dan het weer. Vandaag is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is er iets meer bewolking en een kleine kans op een bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van hits.

0: piratenmuziek gezocht? Liggen er bij u op zolder nog oude singles, LP's of CD's te verstoffen? Geef ze een tweede kans. Voor uitbreiding van onze eigen collectie nemen wij uw piratenmuziek graag over tegen een passende vergoeding. Bel, sms of WhatsApp 06 1932 4040 of kijk op oudepiratensingles.nl. En wie weet hoort uw eigen muziek binnenkort terug op de radio. Het Quattro Team bedankt de volgende sponsoren: Kalsbeek Schutentransport, Teubentransport, Feestcafé De Gelegenheid, De Club Verslaafden, Rolfus Groentetechniek, Café Summertime, Ticket Dog, Glasboer Ger, Tokproducties, Robert Schuten, Piraten Power Hour, SK Dak- en Wandmontage, Lailas, Erik en Grada Dam, Sapkoningen, Tolen, Odding Kit- en Epoxywerkzaamheden, Hoveniersbedrijf Mark de Boer, Strokmeijer Generatoren en Veiligheidskeuringen, Martijn HULS, Daktechniek Groningen en de Club van 25 van het Quattro Team.
1: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV, voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie.

verhaal over mijn kleine blonde Katja Karenina. Wat ik gezegd heb uit het grote, verre Sovjet-Rusland. Raz, dwa, trzy,

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. Door de aanval is de Noordbrug, die de oost- en westkant van de Oekraïnse hoofdstad verbindt, tijdelijk afgesloten voor verkeer. De burgemeester heeft de blokkade bevestigd. De afgelopen dagen werden ook aanvallen uitgevoerd op de Zuidbrug. Daarbij werden drones ingezet. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Dan nog goed weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van Hits.

0: piratenmuziek gezocht? Liggen er bij u op zolder nog oude singles, LP's of CD's te verstoffen? Geef ze een tweede kans. Voor uitbreiding van onze eigen collectie nemen wij uw piratenmuziek graag over tegen een passende vergoeding. Bel, sms of WhatsApp 06 1932 4040 of kijk op oudepiratensingles.nl. En wie weet hoort uw eigen muziek binnenkort terug op de radio. Het Quattro Team bedankt de volgende sponsoren: Kalsbeek Schutentransport, Teubentransport, Feestcafé De Gelegenheid, De Club Verslaafden, Rolfus Groentetechniek, Café Summertime, Ticket Dog, Glasboer Ger, Tokproducties, Robert Schuten, Piraten Power Hour, SK Dak- en Wandmontage, Laila's, Erik en Grada Dam, Sapkoningen, Tolen, Odding Kit- en Epoxywerkzaamheden, Hoveniersbedrijf Mark de Boer, Strokmeijer Generatoren en Veiligheidskeuringen, Martijn HULS, Daktechniek Groningen en de Club van 25 van het Quattro Team.
1: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV, voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 3/10 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van Hits.

0: piratenmuziek gezocht? Liggen er bij u op zolder nog oude singles, LP's of CD's te verstoffen? Geef ze een tweede kans. Voor uitbreiding van onze eigen collectie nemen wij uw piratenmuziek graag over tegen een passende vergoeding. Bel, sms of WhatsApp 06 1932 4040 of kijk op oudepiratensingles.nl. En wie weet hoort uw eigen muziek binnenkort terug op de radio. Het Quattro Team bedankt de volgende sponsoren: Kalsbeek Schutentransport, Teubentransport, Feestcafé De Gelegenheid, De Club Verslaafden, Rolfus Groentetechniek, Café Summertime, Ticket Dog, Glasboer Ger, Tokproducties, Robert Schuten, Piraten Power Hour, SK Dak- en Wandmontage, Laila's, Erik en Grada Dam, Sapkoningen, Tolen, Odding Kit- en Epoxywerkzaamheden, Hoveniersbedrijf Mark de Boer, Strokmeijer Generatoren en Veiligheidskeuringen, Martijn HULS, Daktechniek Groningen en de Club van 25 van het Quattro Team.
1: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie.

0: Hilversum Kanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 3/10 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9 uur Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van Hits.

Ik geloof niet dat ik iemand missen zou. Want die ik missen wil, die kent mij niet. Ik geloof niet. Ik geloof niet dat ik iets missen zou. Want wat ik weet, dat raakt mij niet.

waarop ik wachtte. Als tederheid voor jou. Ik geloof niet, nee, ik geloof niet dat ik nog langer leven wil. Zou ik nu sterven?

Luisteraars, ik wens u een goedemiddag. We staan in verbinding hier met het Quattro Team. Of vooral de locatie Muzzekanaal. Als u geen hebben hier via de 94.6 en diverse andere frequenties vanuit het Vriescafé. De gelegenheid hier in Muzzekanaal. Goed luisteraars, voor iedereen die ook niks te doen heeft, jongens. Sabje San Goud hier. En ook van harte welkom hier in de studio. Aan de kruisstraat nummer 1 in te Muzzekanaal. Mooi. Luisteraars van de reacties op het plaatprogramma hier. Telefoonnummer 0620 42 20 47. Dus voor de reacties is telefoonnummer 0620 42 20 47. En dan graag even voor een sms of een WhatsAppie. Er zullen dus ook wat reacties bijvangen hier. En dan gaan we straks weer verder met de muziek, hè.

was in Prima in Enschede via de stream. Dat kwam van Bart, ook Bart en bedankt voor de reactie. Luister mee in Enschede. Ook in Brabant wordt er mee geluisterd. Draai even alsjeblieft het Huska Gruinertiek van de Sneeuwbaltriool. En dan de groeten kwam van de Hel van Breda. Nou, ook in bedankt voor de reactie. Luister mee daar. Goedemorgen, hier wordt geluisterd in Valtemont. Dan wil je de Dust Boys draaien met Heb je Miss Vino zien? Speciaal voor Berend van de Laan. En waar wordt er André? Succes en weer topmuziek. Ook in bedankt voor de reactie. Luister mee daar. Van de Wassim Dikke Prima, op de Makita in Heilige Lee. En waargemoord door Bjorn. Bjorn ook bedankt. De hele dag goed te ontvangen in Bargenkompas. En tot vanavond. En de groetjes komen van Tom van station ST. Dat was de topmuziek. Met de vriendelijke groeten van Evert en Greta van de Sparkings uit Nieuw-Weringen. Ook Evert en Greta, bedankt voor de reactie. Daar blijven ze niet aan op, hè.

0: staat hij erop in Muzzeknal. Daar hebben we even een pleitje voor Hans Bergsma, die druk is in de garage. En dan maken we gewoon door André. André, ook bedankt. Je luistert wel mee daar. Dus luister als Niels heeft 2042, 2047. Lees er gewoon een stuk wat op hier. En dan gaan we verder met de muziek. Hè. Verder staat hij er weer op. En we maken gewoon door Lars van de Club 78. Lars, in bedankt. Verder ontvangst goed. Onder de straten bij huis. En we waren gewoon door de Radio Amigo. Cornelis ook bedankt. Luister mee daar. Verder, hij staat erop in Eelde. En we waren gewoon door Bert Vos. Bert Vos ook bedankt. Goed ontvangen in bij Heerenveen. Doen we de mooi van Klaas Enstra. En we waren gewoon door de tuinman van Friesland. Hey Kiels, we luisteren de ganse titel met in de Gelderse Achterhoek. Van wie is het nummer? Aber dich gibst nur einmal für mich. Nou, volgens mij is die van... was is die van de Flippers of zo?
1: Van Antonie.
0: En dan vallen we gewoon door de zender Volkakron of zoiets. Ja, Volkakron uit Zeldam. Nou, hoge bedankt voor de reactie, jongens. Luister mee. Verder staat erop in de bistro Tweede Mond. En klinkt weer super. En zet hem op. Ik luister mee aan die kant door. En succes met de werkzaamheden. Ben je heel ver, mensen. Noem maar in. Oh, die plaat was van de Rinel Landers International of zo. Hoe? Rijnlanders. Oké, okay. Nou, we sturen zometeen wel een fotootje. Kom voor elkaar. Mooi. Dus luisteraars, weer verbonden hier bij Quattro Team vanaf locatie Muzzeknal. Telefoonnummer 06-2042 2047. Voor de reacties hier. Verder draaien we even een plaatje voor iedereen die luistert. En voor de firma Rolfus Groen en Doen. En wat is aangeboden door de Zander Tamara. Ook bedankt voor de reactie. Luister mee. Staat erop in. Mooie plaatjes op deze zeer minne dag voor Harm-Jan. Ook Harm-Jan, bedankt voor de reactie. En je moet er vanavond weer bij, hè? Dus ik is dat je leven dan beter stond. Verder kom mooi door in Mussel, onder de straten. Graag een plaatje van het lied van de stratenmakers. In de groeiskamp van de gebroeders Wups. Ook weer bedankt. En je luistert maar mee daar. Oh, schip voor de brug, jongens.

Verder ook Rob Vos nog even bedankt voor de reactie. Inmiddels live aan Schappen hier. Even kijken hoor. Ook Kim Oosting lust er met. De Vlaai is ook in die kanaal natuurlijk. Zoals ontvangst zo'n goed opnieuw weer dingen. De wagen door Deon van station Zonnedal. Deon ook bedankt. Luister mee daar. Ook Danny de Witte Kat bedankt voor de reactie. De Vlaai is ook in die kanaal natuurlijk. Ook Richard Turren, de Sander Ortega, daarbij is ook hem dingen af. Ook Arjan de Radio Spitfire. Ook bedankt voor de reactie, jongen. Luister mee, die kant. Ook Michel, de Sander Albatros, nog even bedankt voor de reactie. Luister mee daar. Ook Johnny Engels, de Shadow Radio. Blij is ook hem die kant af.

verder we luisteren weer mee, Kuk, en draai maar even een Hollands aan het paaltje. En de groetjes van der Zwaaghoek. Tommy, bedankt voor de reactie. Pleis die kan op. Verder mooi knuppels, ontvangst goed in Borgen Compagnie tijdens het aardappelsrooien. En de groetjes van Jan Wiebe. Ook Jan Wiebe, bedankt voor de reactie. En succes met de Ivels, hè. Verder was hem top op de autoradio bij Borger. Graag Mil met Cotton, Jenny en de groetjes van opa Spa. Nou, zonder zijn kiekenspa, dat in Tas wat in manier hebben. En dan komt dat voor elkaar, hè. Verder klinkt het super onder het aardappelrooien in Valdemond. Een mooi programma. En waar gewoon door Jan Talen. Ook bedankt voor de reactie. En ook iedereen succes met de aardappeltjes rooien. Verder Alex Veenstra van het Maatgebeuren. De pleis ook een week aan alle lectie. Maar ook voor jou natuurlijk.

staat het rabbi hier onder het spul opbouwen voor de verjaardag vanavond. Ook Jeffrey Thuis, bedankt voor de reactie. En ook nog even van harte proficiat vanaf deze studio. En maak er maar van vanavond, hè. Ook Tim en Willy, dus de metalor. Tijdens het transporteren van Willem zijn nieuwe huis. Ik had toch wat meer verwacht in de tram van de melkwagen, hè? Die holle zigeuner. Luister mee, jongens. En wellicht toch vanavond of vanmiddag. We staan wel gauw hier, hè? Ook de Duk en Ellie Show, luister mee. De Vlij... verdikke jongens, ik heb de letterbak in de toes, hè? Luister mee, jongens, de Vlij, zoek die kan af. Ze was in prima hier, 63 W in de locatie Vlasmeer, Duitsland. We waren gewoon door de Calibra en Melanie. Ook weer bedankt voor de reactie. Luister mee daar. Ook Sam van de DNS-combinatie, bedankt voor de reactie. Luister mee. En ook weer bedankt voor de aangeboden platen van vanmorgen. Ook Gereltje de Zandertiedam, de Vlij is die kant op. En zijn ook voor jou natuurlijk. Goedendag, we luisteren mee op Valdemond. Draai maar even Brommerskiek en de groeiskop van Richard en Marian van de Olde Luifte. Ook bedankt jongens. Zal ik hier blijven, vind ik al straks, hè. Goed, voor wie wanneer ze dat is, of niet? Of is er dan wat? Goed jongens, voor de volgende lichte reacties is telefoonnummer 0620 42 2047. Lees er een paar op hier en dan gaan we weer verder met de muziek. Prima en Hogeveen. En groeiskop voor de studio Dennavel, ook bedankt. Zoals zo vaak zijn prima in Gazelte, in de winkel. En in de werkplaats van Fietsverhuur Gazelte. Waar wagen door Pascal, ook Pascal de zender Jolly Wolker. En bedankt voor de reactie. En moet er nog vaak zijn goed is bij Fietsverhuur Gazelte. Zoals zo vaak zijn goed op de bietentractie bij Hoogkerk. En waar gewoon door Colin. Ook Colin, en bedankt voor de reactie. En ik hoop dat ze die tonen weer een beetje op de regel is, hè. Ze was in prima al de blauwe Aldi-vrachtwagen in het noorden. En de groeiskop van Bad, ook hem bedankt. Luister mee daar. Verder staat erop in Eeks bij Kuipers Houten Staalbal. De wagen wordt door Jalmer. Jalmer ook hem bedankt. Luister mee daar. Goedendag, mag ik een plaatje aanvragen van Jannes? Gaan we door. Alle viraten en de groeiskop vanuit Nieuw Schoneweek van Radio Gekkebassie. Ook hem bedankt, jongens. Luister mee daar. Verder luister mee. Groeis Roy Tieben, maak er wat van. En mooi, gaat mooi vanuit Dravo-kanaal. Roy, ook bedankt voor de reactie, luister mee daar. Goed jongens, gaan we weer verder met de muziek hier. Dit is een Quattro Team vanaf locatie Musicanaal. Telefoonnummer 06-2042-2047. Kom de voddelaar weer aan, nog heen naar de valreep. Eens even kijken, nog. Wat staat hier nou allemaal? Oh, een filmpje. Nou, dat weet ik niet, hè. Is die stem 60 dB aan de Rivella Boulevard. Er staat verder geen afstand erbij voor mij, maar ook bedankt voor de reactie. En luister met door. Oeh, Jan Gert, goeiedag jongen. En een goeiemiddag. Goed, kom de volgende plaat aan. Dit is Quattro Team Musicanaal 06-2042-2047. Kom de volgende serie, alarmschijfjes weer aanlopen. En ik wens u veel luisterplezier. Goeiedag.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chelyabinsk en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van hits.

luisteraars, ondertussen nog een bijzonder goede middag. Zo zijn we steeds in verbinding hier met de Quattro Team vanaf locatie Mussenkanaal. En weet dat ontvangst goed is van de spraak en van de muziek. Hè? Luisteraars, voor de reacties, telefoonnummer hier 0620-42-2047. Dus luisteraars, voor de reacties hier op dit muziekprogramma, telefoonnummer 0620-42-2047. En dan pakken we er straks nog wel even een stuk of wat reacties bij. Dus u luistert mee, wij draaien ze wel. En ze is de koud hier in de studio gelegen naar de Kruisstraat nummer 1, te Mussenkanaal. Dus wees welkom. Met een volgende hier met Quattro Team vanuit locatie Mussenkanaal vanaf de Kanaalstreek. Met het telefoonnummer 0620 42 20 47.

luisteraars, ik wens u een goede middag toe. We staan uw radiotoestel in verbinding hier met het Quattro Team vanaf de Kanaalstreek. Met het volgende 0642 of 062042 2047. Pak we straks de reacties erbij. Kom eerst even een stukje muziek aan. En de volgende plaat is er een van de Springfield Revival. De rest volgt weer vanzelf. En een goede middag.

hij de regenboog, dat kleine wonder. Zo sterk en toch zo klein, als ik het zie zou ik best een vlinder.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de

luisteraars, goedemiddag. We staan nog steeds in verbinding hier met de kwadratuur vanaf de locatie Musselkanaal. Als hele weekend hier vanaf de feestcafé De Gelegenheid. Een stuk wat plaatjes voor jong en oud en veel ontvangst. Je hebt goed is van sprake en van de muziek, luisteraars. De volgende reacties is de telefoonnummer hier 06 2042 2047. Dus het is 06 2042 2047. We zijn ook zeer benieuwd wat er nou zoal geluisterd was. Was het nog luid en duidelijk. Ontvangst op de A28 bij Amersfoort. Dat werd aangewoond door de chauffeur van Ongema Transport. Ook bedankt. Zo was de ontvangst vanuit Frankrijk. Goed, even door de speakers van de caddy hier in het midden. Wij willen graag de ballenijs horen, bouw geen luchtkastelen. Een goede uitzending. Dat werd aangewoond door Raymond en Harold. Ook bedankt voor de reactie. Luister mee in Frankrijk. Ik kom nog heel mooi door hier in burgemeester Beinsdorp. En draai maar even over tijdens de werkzaamheden naar de vloer. En graag even een mooie plaat van de maal. En de groetjes van Robin van station PCG. Ook bedankt voor de...

graag even de felicitaties voor de meisjes van VV Mussenknal MO15. Ze zijn vandaag kampioen geworden. Graag een plaatje van We Are The Champions aangeboden door alle ouders. Ook bedankt voor de reactie. Ik heb hem gekeken met plaatjes, helaas niet aanwezig in de studio. Maar van alle geweest hier vanaf deze kant. Hè. We filmen ze een plaatje draaien voor Frankie's Bar. En in Fries is het luid en duidelijk. Graag een plaatje De Zilveren Ster. Ook bedankt voor de reactie. Goeiedag, zonder piepjes en kraakjes, goed ontvangst in Nieuwe Pekela. En de groetjes komen van de houthakker. Ook bedankt voor de reactie, daar zijn mee de Pekela's. Verder een goede dag, Hem. De ontvangst is goed in Mussenknal. Op de 96 FM kan je even een plaat draaien van de voortaak. Met het geluk wat ik miste, de groetjes komen van de Antenne FM en Erwin Spelde. Ook bedankt. En verder doet Pietje Boets even een groet aan Jan en Dennis van Damhof. Nou, ook bedankt.

staat hier erop bij het Tractor Cooling Team. En de groetjes van Loekie. Ook Loekie, bedankt voor de reactie. Luister mee daar. Met een goede middag kun je even een plaatje draaien van Quintus met de telefoniste. En de groetjes van het akkerbouwbedrijf Kapoet in de Erabos. Nog ook jongens, bedankt. De plaatjes die gaan op, hè. Verder was het weer prima in de keuken van de... Of in de keuken van de brasserie. Ook Sven, de Radio Theodore, bedankt voor de reactie.

luisteraars, ik wens u een goede middag. Ben verbonden hier met de Quattro Team vanaf de locatie Mussenkanaal. Met het telefoonnummer 06 2042 en dan 2047. Dus luisteraars, voor de reacties hier op dit programma. Telefoonnummer 06 2042 2047.

aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan? Dat er zelfs geen zoen meer af kan. Dat er nooit een weg terug is.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voorsprong van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op zijn belangrijkste tegenstander, Flavio Bolsonaro, is kleiner geworden. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Lula gaat nog wel aan kop voor de eerste verkiezingsronde die morgen start. Als niemand een minderheid haalt, volgt later deze maand een tweede ronde. Een Nederlands binnenvaartschip dat 5 dagen lang vast lag op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vertrokken. De Terra 2 liep vast door de lage waterstand van de Rijn. Nadat een deel van de lading was gelost en het waterpeil iets was gestegen, kon het schip zijn reis naar Nederland hervatten. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Dan nog goed weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van Hits.

0: piratenmuziek gezocht? Liggen er bij u op zolder nog oude singles, LP's of CD's te verstoffen? Geef ze een tweede kans. Voor uitbreiding van onze eigen collectie nemen wij uw piratenmuziek graag over tegen een passende vergoeding. Bel, sms of WhatsApp 06 1932 4040. Of kijk op oudepiratensingles.nl. En wie weet hoort uw eigen muziek binnenkort terug op de radio. Het Quattro Team bedankt de volgende sponsoren: Kalsbeek Schutentransport, Teubentransport, Feestcafé De Gelegenheid, De Club Verslaafden, Rolfus Groentetechniek, Café Summertime, Ticket Dog, Glasboer Ger, Tokproducties, Robert Schuten, Piraten Power Hour, SK Dak- en Wandmontage, Leilas, Erik en Grada Dam, Sapkoningen, Tolen, Odding Kit- en Epoxywerkzaamheden, Hoveniersbedrijf Mark de Boer, Strokmeijer Generatoren en Veiligheidskeuringen, Martijn HULS, Daktechniek Groningen en de Club van 25 van het Quattro Team.
1: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV, voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie.

Nee, jongens, Albert, het is gebeurd hier zo. Ik hoor Henk net op de radio die zegt, het is klaar. Dus het is voor mij ook klaar. Gewoon afgelopen nou. Ik ben er ook helemaal klaar mee, die kutzender. Zet dat ding alsjeblieft, jongens. Het is moeilijk.

morgens, het is 6:15. En ik sta huil al in een parcours. Tot sprong varen, is alles oké. Okay. Maar sprong vieven, dat is toch mijn probleem. Het is een okser, oh wat is dat ding breed. En ik zei, mij geen kans eroverheen.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust 2 flessen wijn van wijnhuis Teperberg, daags na inwerkingtreding van het Nederlandse handelsverbod op producten uit bezette gebieden. BDS-activisten deden aangifte bij de FIOD. Onduidelijk blijft of de wijn daadwerkelijk uit bezet gebied komt. Bij veroordeling riskeert Bisschop maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden als reactie op Oekraïnse raket- en droneaanvallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat verblijf in Kiev levensgevaarlijk is. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Woensdag werden ook al 3 Palestijnen gedood bij een aanval en 4 mensen bij een autobombing. Journalist Mohammad al-Najjar stierf nabij een moskee in Khan Yunis. Sinds 7 oktober 2023 vielen meer dan 74.000 Palestijnse doden en 175.000 gewonden. Het weer dan. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van hits.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Drie ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Rusland roept buitenlandse diplomaten en andere bezoekers op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten vanwege aanhoudende vergeldingsaanvallen op militaire doelen. Burgemeester Vitali Klitschko omschreef de situatie vrijdag als uiterst dramatisch door Russische luchtaanvallen, vooral op de energiesector en bruggen over de rivier de Dnieper. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur 's avonds. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van Hits.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. 3 ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van Hits.

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelte, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Baselga di Piné een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. Vertrekkend tennistopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van Hit.

zie ik je weer terug, mijn liefste. En neem je in mijn armen en kus je rode lippen 1000 keer. Want je weet, je bent mijn hele leven. Maar ik kan nog niet voorgoed bij je blijven. Weer moet ik je verlaten. Daarna blijf ik voorgoed bij jou. Zeg dat je mij niet vergeet, want heus

0: Tot zover dit uur Quattro Team. Live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Na het nieuws hoor je nog meer hits. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelten, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Bazelgas-d'Épinay een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat het noordwesten licht regenen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is live vanaf de winkelweek in Musselkanaal. Het Quattro Team. Bovenop het hekwerk van hits.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren.